dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Man, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Cheers, een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidland.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Groen Duffel wil van het speelbos in de Hoogstraat een echte speel- en ontdekplek maken. Het bos werd 9 jaar geleden aangeplant met ruim 4000 bomen. Volgens de partij zijn enkele ingrepen nodig. Zo moeten bramen worden aangepakt en kunnen er natuurlijke klimplekken komen. Kinderen, jongeren, buurtbewoners en jeugdverenigingen mogen mee nadenken over de inrichting. Groen Duffel wil ook opnieuw samenwerken met regionaal landschap Rivierenland. Dat kan volgens gemeenteraadslid Anne Smets de kosten beperken. Voormalig schepen Nora Bertels, die mee aan de basis lag van het speelbos, reageert positief op het voorstel.
6: De Mortselse WZW in de buurt heeft €250 gekregen van het genootschap Kantekrooi. De cheque werd overhandigd tijdens een misviering in de Sint-Benedictuskerk. Het genootschap vierde zijn 8e verjaardag en wilde daarom een lokaal goed doel steunen. In de buurt runt een sociale kruidenier in de Sint-Jozefkerk en een geefwinkel aan de Neerhoevelaan. Met de schenking zet het genootschap ook een oude traditie voort. Vroegere bewoners van kasteel Kantekrooi hielpen regelmatig mensen die het moeilijk hadden. In de buurt is blij met de financiële steun.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Het geplande onderzoekscentrum Bioscape in Wilrijk wordt niet gebouwd. De private investeerder trekt zich terug na jaren vertraging. Ook de gestegen bouwkosten spelen mee. Eind augustus vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning. Volgens de Raad was de impact op het verkeer onvoldoende onderzocht. Bioscape zou 3 onderzoeksgebouwen krijgen bij de Universiteit Antwerpen. Het centrum moest onderzoek voor biotech- en farmabedrijven ondersteunen. Volgens FOCA konden er 500 jobs ontstaan. Het project zou ruim 13 miljoen euro kosten. Europa en Vlaanderen wilden samen 2 miljoen euro bijdragen.
6: Jeugdkoor De Vagebonden organiseert op 3 en 4 oktober het 44ste Edegemse Palingfestival. De organisatie hoopt opnieuw zo'n 20.000 euro te schenken aan goede doelen. Het geld gaat naar 5 organisaties die mensen met extra zorgnoden steunen. Leerexpert Meander, De Compagnie, Hela, Wemel en Meer dan Stil. In Hagar 39 op Fort 5 kunnen bezoekers onder meer paling, goulash en balletjes in tomatensaus eten. Afhalen is ook mogelijk. In Edegem kan eten aan huis worden geleverd na bestelling. Reserveren en bestellen kan via de website van het Palingfestival.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Chefs on Wheels Music and Food Truck Festival te Lint. Praktische info, de locatie. Aan het Oudstrijdersplein. De data 3 en 4 oktober. Op zaterdag van 14 tot 22 uur en op zondag van 12 tot 21 uur. De toegang is gratis. Er is kindergriemen, een springkasteel en ruimte om veilig te spelen en te genieten. Chefs on Wheels is een laagdrempelig familiefestival waar iedereen zich welkom voelt. Samen maken we er een feest van. Chefs on Wheels brengt mensen samen. En dit op 3 en 4 oktober in Lint. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Tot en met 3 januari 2027 kan je terecht bij de Doe Expo Stinkhond. In het Speelgoedmuseum te Mechelen is er de Doe Expo rond de populaire boekenreeks Stinkhond. Ga in het museum op zoek naar cadeautjes voor Stinkhond zijn vrienden en speel nadien op de grote vuilnisbelt met onder andere een knikkerbaan, een doolhof en een leeshoek. De ideale uitstap voor hondsdolle pret. Openingsuren van het Speelgoedmuseum van Mechelen zijn van dinsdag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 17 uur. De locatie is het station van Mechelen aan de Kiss en de Ridezone aan de Koning Albertplein 2B. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio at radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Herentalse baan in Deurne is helemaal terug opengesteld. Een jaar lang werd er gewerkt aan het tweede deel van de bekende winkelstraat tussen ziekenhuis AZ Monica en de keerlus voor de tram aan Silsburg. De handelaars zagen hun omzet tijdens de werken verminderen en zijn blij dat alles achter de rug is. Iedereen is vooral tevreden met een nieuwe rijbaan die veel stiller is.
6: De Mortselse VZW in de buurt heeft €250 gekregen van het genootschap Kantekrooi. De cheque werd overhandigd tijdens een misviering in de Sint-Benedictuskerk. Het genootschap vierde zijn 8e verjaardag en wilde daarom een lokaal goed doel steunen. In de buurt runt een sociale kruidenier in de Sint-Jozefkerk en een geefwinkel aan de Neerhoevelaan. Met de schenking zet het genootschap ook een oude traditie voort. Vroegere bewoners van kasteel Kantekrooi hielpen regelmatig mensen die het moeilijk hadden. In de buurt is blij met de financiële steun.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de herfstwandeling, de schoorsteen van Mortsel. En dat op woensdag 11 november om 13 uur op de middag. Grijp nu je kans om deze historische buurtwandeling te beleven. De lokale vereniging Raak Edegem nodigen je van harte uit voor de herfstwandeling de schoorsteen van Mortsel. Afspraak 11 november om 13 uur op de middag op de parking van de IDA Mortelmanstraat in Edegem. We kijken over de berm, herdenken het bombardement van 5 april 1943, bewonderen de erfgoedwoningen en ontrafelen de geschiedenis van Agfa Gevaert. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: I love the music.
0: De soundtrack van jouw regio, Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Nacht van de duisternis. Een begeleide wandeling in het Blaasveld Broek. Op zaterdag 10 oktober met start vanaf 19 uur. Afspraak aan de parking Blaasveld Broek, Broekstraat te Willebroek. Vooraf inschrijven is wel verplicht en dat via www.willebroek.be/nacht. Er zijn korte wandelingen, kindvriendelijk, met vertrek elke 15 minuten tussen 19 en 21 uur. Maximum 25 deelnemers per groep. Er zijn ook de lange wandelingen, een grotere lus dus, met start om 19.30 uur en 20 uur. En ook maximum 25 deelnemers voorzien per groep. Bij helder weer kan je sterren kijken en na de wandeling is warme chocomelk of soep voorzien. Honden zijn niet toegelaten en zaklampen die blijven thuis. Stevige wandelschoenen zijn aanbevolen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Groen Duffel wil van het speelbos in de Hoogstraat een echte speel- en ontdekplek maken. Het bos werd 9 jaar geleden aangeplant met ruim 4000 bomen. Volgens de partij zijn enkele ingrepen nodig. Zo moeten bramen worden aangepakt en kunnen er natuurlijke klimplekken komen. Kinderen, jongeren, buurtbewoners en jeugdverenigingen mogen mee nadenken over de inrichting. Groen Duffel wil ook opnieuw samenwerken met regionaal landschap Rivierenland. Dat kan volgens gemeenteraadslid Anne Smets de kosten beperken. Voormalig schepen Nora Bertels, die mee aan de basis lag van het speelbos, reageert positief op het voorstel.
6: De Mortselse VZW in de buurt heeft €250 gekregen van het genootschap Kantekrooi. De cheque werd overhandigd tijdens een misviering in de Sint-Benedictuskerk. Het genootschap vierde zijn 8e verjaardag en wilde daarom een lokaal goed doel steunen. In de buurt runt een sociale kruidenier in de Sint-Jozefkerk en een geefwinkel aan de Neerhoevelaan. Met de schenking zet het genootschap ook een oude traditie voort. Vroegere bewoners van kasteel Kantekrooi hielpen regelmatig mensen die het moeilijk hadden. In de buurt is blij met de financiële steun.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Reet stelt voor op 17 oktober om 20 uur 's avonds het najaarsconcert. De gastvedettes zijn Doran en Alice. Het gaat weer de moeite zijn. Daar staan de Reetse concertband Doran en Alice en dirigent Erik Builegarant voor. Kaarten zijn verkrijgbaar bij André Gillies op het nummer 0475-2362-30. Dat is 0475-2362-30. Plaats van gebeuren Gildenhuis, Eikenstraat 13 te Reet. En dit op zaterdag 17 oktober om 20 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de Open Bedrijvendag van VOCA. Op zondag 4 oktober zetten wij onze deuren open. Kom een kijkje nemen bij paardenmelkerij Janssens en loonwerken Janssens. En ontdek wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Ontdek onze paardenmelkerij. Bekijk onze landbouwmachines en loonwerk. Beleef, proef en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Zet de datum alvast in je agenda en kom gezellig langs met vrienden en familie. Op zondag 4 oktober aan Maaikeneveld nummer 66 te Lier. Meer info kan je krijgen op het nummer 0496 80 22 80. Dat is 0496 80 22 80. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio at radiozuidrand.be.
0: De ochtend van Zuidrand.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Het geplande onderzoekscentrum Bioscape in Wilrijk wordt niet gebouwd. De private investeerder trekt zich terug na jaren vertraging. Ook de gestegen bouwkosten spelen mee. Eind augustus vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning. Volgens de Raad was de impact op het verkeer onvoldoende onderzocht. Bioscape zou 3 onderzoeksgebouwen krijgen bij de Universiteit Antwerpen. Het centrum moest onderzoek voor biotech- en farmabedrijven ondersteunen. Volgens FOCA konden er 500 jobs ontstaan. Het project zou ruim 13 miljoen euro kosten. Europa en Vlaanderen wilden samen 2 miljoen euro bijdragen.
6: Jeugdkoor De Vagebonden organiseert op 3 en 4 oktober het 44ste Edegemse Palingfestival. De organisatie hoopt opnieuw zo'n 20.000 euro te schenken aan goede doelen. Het geld gaat naar 5 organisaties die mensen met extra zorgnoden steunen. Leerexpert Meander, De Compagnie, Hela, Wemel en Meer dan Stil. In Hangar 39 op Fort 5 kunnen bezoekers onder meer paling, goulash en balletjes in tomatensaus eten. Afhalen is ook mogelijk. In Edegem kan eten aan huis worden geleverd na bestelling. Reserveren en bestellen kan via de website van het Palingfestival.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is de Kokas Bingo Avond. Zin in een gezellige avond vol spanning, plezier en leuke prijzen. Kom dan naar onze Bingo Avond op vrijdag 16 oktober met start te 19 uur 's avonds. De deuren gaan open vanaf 18 uur 's avonds in de Wouwschool aan de Jan Verbertlei nummer 46 te Edegem. Er zijn 10 spannende speelrondes plus 1 superleuke hoofdprijzenronde. Breng je vrienden en familie mee en maak er samen een gezellige bingoavond van. Alvast veel speelplezier, gezelligheid en kans op mooie prijzen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: dan is gewoon... Was dat? Hela! Voilà.
1: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
2: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
3: Zuidrand, en je dag kan niet stuk.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit is een oproep aan alle toekomstige griezelacteurs. Durf jij bezoekers de stuipen op het lijf te jagen? Voor ons Halloween-evenement op 30 en 31 oktober in het Tivolipark te Mechelen zoeken we enthousiaste vrijwilligers. Die willen meehelpen als figurant. Geen ervaring nodig. Professionele griemen en kostuums worden voorzien. Een unieke ervaring achter de schermen. Heb jij zin om mee te doen? Surf naar www.epicgroep.be. Tag gerust vrienden, familieleden of collega's die hier perfect voor zouden zijn. Wij kijken er naar uit om van je te horen en je te ontmoeten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De Herentalse baan in Deurne is helemaal terug opengesteld. Een jaar lang werd er gewerkt aan het tweede deel van de bekende winkelstraat tussen ziekenhuis AZ Monica en de keerlus voor de tram aan Silsburg. De handelaars zagen hun omzet tijdens de werken verminderen en zijn blij dat alles achter de rug is. Iedereen is vooral tevreden met een nieuwe rijbaan die veel stiller is.
6: De Mortselse VZW in de buurt heeft €250 gekregen van het genootschap Kantekrooi. De cheque werd overhandigd tijdens een misviering in de Sint-Benedictuskerk. Het genootschap vierde zijn 8e verjaardag en wilde daarom een lokaal goed doel steunen. In de buurt runt een sociale kruidenier in de Sint-Jozefkerk en een geefwinkel aan de Neerhoevelaan. Met de schenking zet het genootschap ook een oude traditie voort. Vroegere bewoners van kasteel Kantekrooi hielpen regelmatig mensen die het moeilijk hadden. In de buurt is blij met de financiële steun.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de Charity Day 2 Events. Eén dag, één goed doel. Op zaterdag 4 oktober maken we er samen een bijzondere dag van. Volledig ten voordele van What About Me Dogs. We organiseren twee aparte events, zodat je zelf kan kiezen waarvoor je komt. Event 1, Charity Quiz, van 13:30 tot 17:00. Event nummer 2, kaas, tapas en wijnavond, vanaf 18:00 s'avonds. Inschrijven voor één of beide events, dat kan via www.whataboutmedogs.be. Plaats van gebeuren, De Gam, Kardinaal Kardijnlaan 31A, te Rumst, ter Hagen. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: In woonzorgcentrum Meerminne te Mortsel wonen wel wat bewoners die in meer of mindere mate lijden aan Alzheimer of een andere vorm van dementie. Elke maand zingen een veertigtal mensen samen in het contactkoor. Dat bestaat uit een mix van mensen met en zonder dementie. Eén ding hebben ze gemeen: hun liefde voor zingen. Op donderdag, 1 oktober, treden ze voor de 10e keer op in de Mark Liebrecht Schouwburg aan de Heilig Kruisstraat 16 te Mortsel. Ze beginnen eraan om 14:30 in de namiddag en de inkom is gratis. Kom eens langs en kom eens luisteren. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Groen de Vol wil van het speelbos in de Hoogstraat een echte speel- en ontdekplek maken. Het bos werd 9 jaar geleden aangeplant met ruim 4000 bomen. Volgens de partij zijn enkele ingrepen nodig. Zo moeten bramen worden aangepakt en kunnen er natuurlijke klimplekken komen. Kinderen, jongeren, buurtbewoners en jeugdverenigingen mogen mee nadenken over de inrichting. Groen de Vol wil ook opnieuw samenwerken met regionaal landschap Rivierenland. Dat kan volgens gemeenteraadslid Anne Smets de kosten beperken. Voormalig schepen Nora Bertels, die mee aan de basis lag van het speelbos, reageert positief op het voorstel.
6: De Mortselse VZW in de buurt heeft €250 gekregen van het genootschap Kantekrooi. De cheque werd overhandigd tijdens een misviering in de Sint-Benedictuskerk. Het genootschap vierde zijn 8e verjaardag en wilde daarom een lokaal goed doel steunen. In de buurt runt een sociale kruidenier in de Sint-Jozefkerk en een geefwinkel aan de Neerhoevelaan. Met de schenking zet het genootschap ook een oude traditie voort. Vroegere bewoners van kasteel Kantekrooi hielpen regelmatig mensen die het moeilijk hadden. In de buurt is blij met de financiële steun.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub VZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidland.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Jeugdkoor De Vagebonden uit Edegem organiseert hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Paling in het groen, balletjes in tomatensaus, goulash met frietjes of brood, zelfs een kinderhoek is voorzien. Op 3 oktober kan je eten om 16:30 en 20 uur. En op 4 oktober om 11:30 en om 19 uur. Bestel zeker vooraf. Restaurant, afhaal of levering. Bestellen doe je via www.palingfestival-edegem.be. Dat is www.palingfestival-edegem.be. En geniet van een korting. Jeugdkoor De Vagebonden, hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Op 3 en 4 oktober. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Ann, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Het geplande onderzoekscentrum Bioscape in Wilrijk wordt niet gebouwd. De private investeerder trekt zich terug na jaren vertraging. Ook de gestegen bouwkosten spelen mee. Eind augustus vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning. Volgens de Raad was de impact op het verkeer onvoldoende onderzocht. Bioscape zou 3 onderzoeksgebouwen krijgen bij de Universiteit Antwerpen. Het centrum moest onderzoek voor biotech- en farmabedrijven ondersteunen. Volgens FOCA konden er 500 jobs ontstaan. Het project zou ruim 13 miljoen euro kosten. Europa en Vlaanderen wilden samen 2 miljoen euro bijdragen.
6: Jeugdkoor De Vagebonden organiseert op 3 en 4 oktober het 44ste Edegemse Palingfestival. De organisatie hoopt opnieuw zo'n 20.000 euro te schenken aan goede doelen. Het geld gaat naar 5 organisaties die mensen met extra zorgnoden steunen. Leerexpert Meander, De Compagnie, Hela, Wemel en Meer dan Stil. In Hangar 39 op Fort 5 kunnen bezoekers onder meer paling, goulash en balletjes in tomatensaus eten. Afhalen is ook mogelijk. In Edegem kan eten aan huis worden geleverd na bestelling. Reserveren en bestellen kan via de website van het Palingfestival.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zet de jaarmarkt in Boeghout dit jaar goed in en kom mee quizzen in de tent van de Bunderfeesten aan de Bunderkust te Boeghout. Inschrijven kan door te mailen naar quizbakwalde@gmail.com. Het is de 34ste Bakwalde Studentenquiz op zaterdag 3 oktober voor jong en oud. De start is voorzien om 20 uur 's avonds. De ploegen van 4 personen maximum aan €24 per ploeg. Dus inschrijven doe je via quizbakwalde@gmail.com in de tent van de Bunderfeesten op de Bunderkust te Boeghout op 3 oktober. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een middag vol vocale meesterwerken in Morteldorp. En dat op zondag 18 oktober om 15 uur in de namiddag. De deuren gaan open te 14:30. Daar brengen Marjolein Akke, sopraan, Joy Gonnissen, mezzo-sopraan en Eluwout Akke op piano pure pareltjes. Een middag vol vocale meesterwerken van onder andere Mozart, Brahms, Strauss, Gershwin en Schubert. Locatie Sint-Benedictuskerk, Dorpsstraat 1, te Mortsel. De tickets kan je verkrijgen via tickets@roodfluweel.be Orfeo. Contact voor de Orfeo-producties, dat kan via info@orfeo.be of op het telefoonnummer 03-449-1687. Ook nog via wilfried.deklein@telenet.be en op het telefoonnummer 04-76-55-86-46. Maar de tickets bestel je via tickets@roodfluweel.be/Orfeo. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Herentalse baan in Deurne is helemaal terug opengesteld. Een jaar lang werd er gewerkt aan het tweede deel van de bekende winkelstraat tussen ziekenhuis AZ Monica en de keerlus voor de tram aan Silsburg. De handelaars zagen hun omzet tijdens de werken verminderen en zijn blij dat alles achter de rug is. Iedereen is vooral tevreden met een nieuwe rijbaan die veel stiller is.
6: De Mortselse VZW in de buurt heeft €250 gekregen van het genootschap Kantekrooi. De cheque werd overhandigd tijdens een misviering in de Sint-Benedictuskerk. Het genootschap vierde zijn 8e verjaardag en wilde daarom een lokaal goed doel steunen. In de buurt runt een sociale kruidenier in de Sint-Jozefkerk en een geefwinkel aan de Neerhoevelaan. Met de schenking zet het genootschap ook een oude traditie voort. Vroegere bewoners van kasteel Kantekrooi hielpen regelmatig mensen die het moeilijk hadden. In de buurt is blij met de financiële steun.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids Vonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29. Of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

0: Hyundai Creuse in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Dit is Radio Zuidrand,
3: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 's morgens tot 17:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn moois, de Groene Long van Duffel, de waterbekkens van Waterlink, het Fort van Duffel, het Mauriobos, de Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Groen Duffel wil van het speelbos in de Hoogstraat een echte speel- en ontdekplek maken. Het bos werd 9 jaar geleden aangeplant met ruim 4000 bomen. Volgens de partij zijn enkele ingrepen nodig. Zo moeten bramen worden aangepakt en kunnen er natuurlijke klimplekken komen. Kinderen, jongeren, buurtbewoners en jeugdverenigingen mogen mee nadenken over de inrichting. Groen Duffel wil ook opnieuw samenwerken met regionaal landschap Rivierenland. Dat kan volgens gemeenteraadslid Anne Smets de kosten beperken. Voormalig schepen Nora Bertels, die mee aan de basis lag van het speelbos, reageert positief op het voorstel.
6: De Mortselse WZW in de buurt heeft €250 gekregen van het genootschap Kantekrooi. De cheque werd overhandigd tijdens een misviering in de Sint-Benedictuskerk. Het genootschap vierde zijn 8e verjaardag en wilde daarom een lokaal goed doel steunen. In de buurt runt een sociale kruidenier in de Sint-Jozefkerk en een geefwinkel aan de Neerhoevelaan. Met de schenking zet het genootschap ook een oude traditie voort. Vroegere bewoners van kasteel Kantekrooi hielpen regelmatig mensen die het moeilijk hadden. In de buurt is blij met de financiële steun.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

I'm an albatross.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold III uit Kontich Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Kontich aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvkontich.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Het geplande onderzoekscentrum Bioscape in Wilrijk wordt niet gebouwd. De private investeerder trekt zich terug na jaren vertraging. Ook de gestegen bouwkosten spelen mee. Eind augustus vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning. Volgens de Raad was de impact op het verkeer onvoldoende onderzocht. Bioscape zou 3 onderzoeksgebouwen krijgen bij de Universiteit Antwerpen. Het centrum moest onderzoek voor biotech- en farmabedrijven ondersteunen. Volgens FOCA konden er 500 jobs ontstaan. Het project zou ruim 13 miljoen euro kosten. Europa en Vlaanderen wilden samen 2 miljoen euro bijdragen.
6: Jeugdkoor De Vagebonden organiseert op 3 en 4 oktober het 44ste Edegemse Palingfestival. De organisatie hoopt opnieuw zo'n 20.000 euro te schenken aan goede doelen. Het geld gaat naar 5 organisaties die mensen met extra zorgnoden steunen. Leerexpert Meander, De Compagnie, Hela, Wemel en Meer dan Stil. In Hangar 39 op Fort 5 kunnen bezoekers onder meer paling, goulash en balletjes in tomatensaus eten. Afhalen is ook mogelijk. In Edegem kan eten aan huis worden geleverd na bestelling. Reserveren en bestellen kan via de website van het Palingfestival.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224, te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03 460 0682. Dat is sport@boeghout.be of 03 460 0682. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Hyundai Creuse in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig, Eikhof 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Herentalse baan in Deurne is helemaal terug opengesteld. Een jaar lang werd er gewerkt aan het tweede deel van de bekende winkelstraat tussen ziekenhuis AZ Monica en de keerlus voor de tram aan Silsburg. De handelaars zagen hun omzet tijdens de werken verminderen en zijn blij dat alles achter de rug is. Iedereen is vooral tevreden met een nieuwe rijbaan die veel stiller is.
6: De Mortselse VZW in de buurt heeft €250 gekregen van het genootschap Kantekrooi. De cheque werd overhandigd tijdens een misviering in de Sint-Benedictuskerk. Het genootschap vierde zijn 8e verjaardag en wilde daarom een lokaal goed doel steunen. In de buurt runt een sociale kruidenier in de Sint-Jozefkerk en een geefwinkel aan de Neerhoevelaan. Met de schenking zet het genootschap ook een oude traditie voort. Vroegere bewoners van kasteel Kantekrooi hielpen regelmatig mensen die het moeilijk hadden. In de buurt is blij met de financiële steun.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een jaarlijks gezellig en kleinschalig marktje. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Artisanale producten, mooie plantjes, prachtige live muziek, kinderanimatie, heerlijke verse soep, huisbereid gebak, lekkere pannenkoeken, warme en koude dranken. Dit allemaal ten voordele van Zevenhuizen VZW. Zaterdag 10 oktober van 10 uur 's morgens tot 17.30 uur 's avonds. De Oogstmarkt aan de Lindelei. Op het Grasplein achter ontmoetingscentrum De Witte Merel, Lise Steenweg 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

met de maten. Euren blauwe plekken dat zijn memories verlaten. De tijd is nu, het lijven te kut. Dus dikke doe de straks als je wakker wordt. 1, 2, 3, rak!

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tot en met 3 januari 2027 kan je terecht bij de Doe Expo Stinkhond. In het Speelgoedmuseum te Mechelen is er de Doe Expo rond de populaire boekenreeks Stinkhond. Ga in het museum op zoek naar cadeautjes voor Stinkhond zijn vrienden en speel nadien op de grote vuilnisbelt met onder andere een knikkerbaan, een doolhof en een leeshoek. De ideale uitstap voor hondsdolle pret. Openingsuren van het Speelgoedmuseum van Mechelen zijn van dinsdag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 17 uur. De locatie is het station van Mechelen aan de Kiss en de Ridezone aan de Koning Albertplein 2B. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio at radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Groen Duffel wil van het speelbos in de Hoogstraat een echte speel- en ontdekplek maken. Het bos werd 9 jaar geleden aangeplant met ruim 4000 bomen. Volgens de partij zijn enkele ingrepen nodig. Zo moeten bramen worden aangepakt en kunnen er natuurlijke klimplekken komen. Kinderen, jongeren, buurtbewoners en jeugdverenigingen mogen mee nadenken over de inrichting. Groen Duffel wil ook opnieuw samenwerken met regionaal landschap Rivierenland. Dat kan volgens gemeenteraadslid Anne Smets de kosten beperken. Voormalig schepen Nora Bertels, die mee aan de basis lag van het speelbos, reageert positief op het voorstel.
6: De Mortselse VZW in de buurt heeft €250 gekregen van het genootschap Kantekrooi. De cheque werd overhandigd tijdens een misviering in de Sint-Benedictuskerk. Het genootschap vierde zijn 8e verjaardag en wilde daarom een lokaal goed doel steunen. In de buurt runt een sociale kruidenier in de Sint-Jozefkerk en een geefwinkel aan de Neerhoevelaan. Met de schenking zet het genootschap ook een oude traditie voort. Vroegere bewoners van kasteel Kantekrooi hielpen regelmatig mensen die het moeilijk hadden. In de buurt is blij met de financiële steun.
5: Morgen woensdag krijgen we in de regio Antwerpen wisselend bewolkt weer, met kans op enkele korte buien. Het wordt nog vrij zacht, met maxima rond 20 graden. Donderdag wordt het duidelijk koeler. Er trekken geregeld buien over de regio. En de temperatuur klimt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag wordt het rustiger en droger. De zon komt geregeld tevoorschijn door wat hoge bewolking. We halen opnieuw ongeveer 20 graden. Maar 's ochtends is het fris, met temperaturen rond 9 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 4 oktober is er de jaarmarkt in Boeghout. Met zo'n 100 deelnemers belooft het centrum één grote ontmoetingsplek te worden. Dit is het programma. Er is de jaarmarkt van 10 tot 16 uur. Er zijn runderen, geiten, schapen en ponies, marktkramers, handelaars, verenigingen en particulieren. Er zijn oude tractoren, er is een hobbymarkt meet in Boeghout. Er is een kermis, springkastelen, clown Patapoef en een kinderboerderij. Er is ook een open Sint-Bavo-kerk en Luc Steno om 14 uur en Laura Lin om 15.30 uur in de grote feesttent. Om 20 uur is er het vuurwerk aan de Bunderkus en als afsluiter zijn er Soul for You in het vuurwerkcafé. Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Trek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Chefs on Wheels Music and Food Truck Festival te Lint. Praktische info, de locatie. Aan het Oudstrijdersplein. De data 3 en 4 oktober. Op zaterdag van 14 tot 22 uur. En op zondag van 12 tot 21 uur. De toegang is gratis. Er is kindergriemen, een springkasteel. En ruimte om veilig te spelen en te genieten. Chefs on Wheels is een laagdrempelig familiefestival waar iedereen zich welkom voelt. Samen maken we er een feest van. Chefs on Wheels brengt mensen samen. En dit op 3 en 4 oktober in Lint. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 70s at 7.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
0: 70s at 7.
2: I want you to want me.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: It is R8.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: wat je raakt. Zuidrand.
1: Escucha el ritmo.

0: An, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek, ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 en hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn en ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem, ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: An, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.